0: maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Oud-wethouder Toon Ermes reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermes, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. De speergroep in Grave werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Grave, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

Soms wil je hoofd wel vooruit, maar is je hart simpelweg nog niet klaar om de realiteit onder ogen te zien. De Amerikaanse indie-artiest Sombor legt die rauwe, emotionele uitputting bloot op zijn allernieuwste single My Body Isn't Ready. It's

0: Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
2: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kamer.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks ontmoet.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Oud-wethouder Toon Ermes reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermes, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. De speergroep in Grave werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Grave, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: hurts slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek. Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes, kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beugen. Van 9 tot 3 organiseert het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde Beugen daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antiek en allerlei tweedehandsspullen.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
4: Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open. Maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermes reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermes, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. De Speergroep in Grave werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Grave, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Zaltbommel 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden heb je al een kwartier vertraging.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
7: Dichterbij dan je denkt. Je intuïtie ligt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen, en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu.
1: Ja.
2: Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Want dan komt het op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk en door omrijders tussen Knooppunt Hintham en Zaltbommel 9 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam door een ongeluk bij Knooppunt Klaverpolder 11 kilometer file vanaf Breda Noord, een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Nieuwendijk en Gorkum 6 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en Paalgraven 3 kilometer. En 5 minuten op de A59 richting Zonzeel bij Knooppunt Zonzeel 2 kilometer.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters.
11: Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik.

0: Moebeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 7:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek.

Zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermes reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermes, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. De Speergroep in Grave werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Grave, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. De linkerrijstrook is dicht op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Knoop het Klaverpolder. 11 kilometer file. En veel vertraging. En dat duurt waarschijnlijk nog 10 minuten eer dat de weg vrij is. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoop het Gorinchem. 7 kilometer file door de werkzaamheden. Op de A59 Zonsdeel richting Den Bosch. Tussen Den Bosch West en Knoop het Empel. 4 kilometer file. Op de A59 Den Bosch Zonsdeel. Bij Knoop het Zonsdeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Afgelopen zaterdag overleed oud-burgemeester van Mil en Sint-Hubert Gerard Daendels bij een ernstig verkeersongeluk. Daendels was van 1992 tot 2000 burgemeester van Mil en Sint-Hubert. Toon Ermers uit Langeboom was destijds wethouder en werkte samen met Daendels.
1: Ik ken hem vanaf de tijd dat hij benoemd werd tot burgemeester in 1992. Toen zat ik in de benoemingscommissie. We zijn toen bij elkaar gekomen in Venlo en daar heeft hij dus zijn sollicitatiegesprek gehad. En dat verliep zo goed dat hij voorgedragen werd voor benoeming.
0: Wat voor man was het?
1: Nou, het was een zeer joviale man. Hield wel van een pilsje. En hij was zeer makkelijk in de omgang met mensen. Hij bezocht ook vrijwel overal festiviteiten of jubilea die er in de gemeente waren. Samen met zijn vrouw Paula waren ze graag geziene gasten overal.
0: En als persoon om mee samen te werken?
1: Het was echt een dossiervreter, zoals ze dat wel eens ooit noemen. Dus in de zaterdag en zondag dan zat hij nog vaak op het gemeentehuis om dossiers door te kijken. Dus je moest in de tijd dat ik toen wethouder was en we hadden alle dossiers te bespreken, ja, moest je die goed bestuderen. Dat was alleen eigenlijk maar plezierig. Want dan spreek je over de inhoud en kun je goede afwegingen maken. Maar het was een man die zich graag overal mee bemoeide. Dus niet alleen zijn eigen portefeuille, maar ook met andere portefeuilles. Daar bemoeide hij zich altijd wel in de positieve zin mee. Maar hij liet de beslissingen uiteindelijk dus toch aan de betreffende wethouder. Hij dacht wel mee, weet je.
0: Wat zijn nou belangrijke momenten geweest of belangrijke dossiers waar hij mee te maken heeft gekregen in zijn periode hier in
1: Mil? Wat veel tijd gekost heeft, dat was het Juliana Sportpark. Dat moest verlegd worden van helemaal richting Sint-Hubert naar de andere kant van Mil. En daar moet een nieuwe accommodatie bij verschijnen. En dat heeft heel veel tijd en overleg gekost met de verenigingen. Dat was zijn portefeuille ook. En daar heeft hij zich intens mee bemoeid. Dat is wel, denk ik, in zijn periode een van de hoogtepunten geweest van zijn...

0: intussen, toen kregen we bericht dat hij benoemd was als burgemeester in Deurne. Hij was gespecialiseerd op het terrein van landbouw. En Deurne was een grote plattelandsgemeente met veel agrariërs. Dus vandaar dat het een van de redenen waarschijnlijk geweest is dat ze hem hebben gekozen om daar burgemeester te worden.
1: Heeft u hem daarna nog gesproken?
0: Ja, ieder jaar of vaker per jaar. Ik heb hem 14 dagen geleden nog aan de telefoon gehad. We kwamen ieder jaar nog met het oude college, zoals we dat noemden, bij elkaar voor een etentje. En om tussendoor zagen we elkaar nog regelmatig.
1: Dan zal het bericht van afgelopen zaterdag wel extra hard aangekomen zijn.
0: Ja, zeker. Wij waren met de Heemkundekring in Erp, in een museum, waar we op excursie. En daar kreeg ik een telefoontje van de oud-gemeentesecretaris Jan Bouwman, dat bij een tragisch ongeval de burgemeester was om het leven gekomen. Ja, dat grijp je wel aan, omdat je die man zo goed kent en ook daarna nog steeds intensieve contacten met hem hebt gehad.
2: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.
3: Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruim een week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht is nu een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordloos een half uur vertraging door de werkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 10 minuten bij afrit Oud-Beijerland. Kwartier op de A58 Breda-Eindhoven tussen Knopen de Baars en Best. 20 minuten op de N285 Breda-Klunder tussen Breda-Noord en Wagenberg. 4 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen. Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen, groeter Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het grote huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod.
1: Dichter bij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De provinciale weg N321 tussen Graven en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermers reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermers, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. De Speergroep in Graven werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Graven, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del 21 kilometer langzaam rijden. De vertraging is meer dan een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file, 20 minuten erbij. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal ook 20 minuten vertraging en 13 kilometer file tussen Standaard Buiten knooppunt Klaverpolder. De werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem Durenvoort. Bij Gorinchem is de weg dicht, staat ook 8 kilometer file vanaf de Keizersveerbrug. Op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Boergestel en West. En 3 kwartier op de N322 Nieuwe Dijk Zaltbommel. Ook weer door die werkzaamheden tussen Zuidigum en de A2 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine, ja. En je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu.
1: Ja.
2: Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Want dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat dat een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.
4: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Herault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nog steeds meer dan een half uur. En de file tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer, ook door de werkzaamheden op de A27. Richting Gorkum, bij Gorkum staat 7 kilometer file. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, omrijders in de file tussen afrit Numansdorp en Barendrecht, 9 kilometer file. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Op de A58 staat van Tilburg naar Eindhoven 3 kilometer file bij Best. Een A59 Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 5 kilometer file. En er staat een file op de N322 Nieuwe Dijkzaal-Bommel bij de A2 4 kilometer.
8: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
16: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: in Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Bruno Mars komt met On My Soul, een warme en romantische ballad, vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12:00 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Grave weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open. Maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermers reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermers, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. De Speergroep in Grave werkt aan de toekomst van de binnenstad na het vertrek van Albert Heijn. Vastgoedgroep Grave, samen met de gemeente en andere partijen, zoekt naar nieuwe ondernemers voor de supermarktlocatie en omliggende panden. Ondernemers en inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de invullingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Beumer, bedrijfsmakelaars. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is nu iets meer dan 20 minuten. Dat is ook de vertraging op de A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopert-Gorkum 8 kilometer file. Kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Dus af Niemandsdorp en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer. En de vertraging is een kwartier dus op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk, Oost en Vlijmen 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: De Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 807.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in de leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine, ja. En je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Want dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit, ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.
4: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene

ontslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 nog steeds Den Bosch-Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Door werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorkum. En 3 kwartier is de vertraging door een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. De linkerrijstrook bij Oorschot is dicht 10 kilometer file vanaf knooppunt De Baars. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 905.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Grave weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 19:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is twee weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermers reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermers, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonsdeel en Dordrecht 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en Terbrechtseplein 7 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden bij Gorkum 5 kilometer file. En op de A58 Breda richting Eindhoven is bij Oorschot door een ongeluk de linkerrijstrook dicht. 10 kilometer file vanaf Tilburg, de knooppunt De Baars, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Al decennia lang konden inwoners van de Jan van Dalstraat in Beerst de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Graaf en Beerst aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. Een domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
1: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden de Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je wordt aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40ers en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
2: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nu ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
0: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
2: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
1: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
3: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse. Ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
1: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
0: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
1: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.
4: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kijk.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrisch president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig.

0: Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een vrachtwagenongeluk tussen Eurmond en Roosteren 6 kilometer. De vertraging is meer dan een half uur. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht staat 14 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Op de A58 Breda Eindhoven tussen Knopend de Baas en Oorschot 6 kilometer file. Kwartier vertraging door een kapotte auto. En door een ongeluk is de N273 Venlo richting Maaseik dicht. Tussen Heel en Ittervoort staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beuge. Van 9 tot 3 organiseert het Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilige Sacramentschilder Beuge daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antieke en allerlei tweedehands spullen. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loper Concert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermes reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermes, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk met een vrachtwagen tussen knooppunt Kerenzijde en Roosteren. 8 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is groot. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. De A58 Breda richting Eindhoven door bergingswerkzaamheden. Een file van 8 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Een kwartier vertraging. De N273 Venlo richting Maaseik is bij Ittervoort afgesloten door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Afgelopen zaterdag overleed oud-burgemeester van Mil en Sint Hubert Gerard Daendels bij een ernstig verkeersongeluk. Daendels was van 1992 tot 2000 burgemeester van Mil en Sint Hubert. Toon Ermers uit Langeboom was destijds wethouder en werkte samen met Daendels.
1: Ik kende hem vanaf de tijd dat hij benoemd werd tot burgemeester in 1992. Toen zat ik in de benoemingscommissie. We zijn toen bij elkaar gekomen in Venlo en daar heeft hij dus zijn sollicitatiegesprek gehad. En dat verliep zo goed dat hij voorgedragen werd voor benoeming.
0: Wat voor man was het?
1: Nou, het was een zeer joviale man. Hij hield wel van een pilsje. En hij was zeer makkelijk in de omgang met mensen. Hij bezocht ook vrijwel overal festiviteiten of jubilea die er in de gemeente waren. Samen met zijn vrouw Paula waren ze graag geziene gasten overal.
0: En als persoon om mee samen te werken?
1: Het was echt een dossiervreter, zoals ze dat wel eens ooit noemen. Dus in de zaterdag en zondag dan zat hij nog vaak op het gemeentehuis om dossiers door te kijken. Dus je moest in de tijd dat ik toen wethouder was en we hadden alle dossiers te bespreken. Ja, moest je die goed bestuderen. Dat was alleen eigenlijk maar plezierig. Want dan spreek je over de inhoud en kun je goede afwegingen maken. Maar het was een man die zich graag overal mee bemoeide. Dus niet alleen zijn eigen portefeuille, maar ook met andere portefeuilles. Daar bemoeide hij zich altijd wel in de positieve zin. Nee. Maar hij liet de beslissingen uiteindelijk dus toch aan de betreffende wethouder. Hij dacht wel mee, weet je.
0: Wat zijn nou belangrijke momenten geweest of belangrijke dossiers waar hij mee te maken heeft gekregen in zijn periode hier in Mil?
1: Wat veel tijd gekost heeft, dat was het Juliana Sportpark. Dat moest verlegd worden van helemaal richting Sint Hubert naar de andere kant van Mil. En daar moet een nieuwe accommodatie bij verschijnen. En dat heeft heel veel tijd en overleg gekost met de verenigingen. Dat was zijn portefeuille ook. En daar heeft hij zich intens mee bemoeid. Dat is wel, denk ik, in zijn periode een van de hoogtepunten geweest van zijn burgemeesterschap.
0: En zijn vertrek hier, hoe ging dat?
1: Dat is geweest in 2000. Toen kregen we bericht dat hij benoemd was als burgemeester in Deurne. Hij was gespecialiseerd op het terrein van landbouw. En Deurne was een grote plattelandsgemeente met veel agrariërs. Dus vandaar dat het een van de redenen waarschijnlijk geweest is dat ze hem hebben gekozen om daar burgemeester te worden.
0: Heeft u hem daarna nog gesproken?
1: Ja, ieder jaar of vaker per jaar. Ik heb hem 14 dagen geleden nog aan de telefoon gehad. We kwamen ieder jaar nog met het oude college, zoals we dat noemden, bij elkaar voor een etentje. En ook tussendoor zagen we elkaar nog regelmatig.
0: Dan zal het bericht van afgelopen zaterdag wel extra hard aangekomen zijn.
1: Ja, zeker. Wij waren met de Heemkundekring in Erp, in een museum, waar we op excursie. En daar kreeg ik een telefoontje van de oud-gemeentesecretaris Jan Bouwman, dat bij een tragisch ongeval de burgemeester was om het leven gekomen. Ja, dat grijp je wel aan, omdat je die man zo goed kent en ook daarna nog steeds intensieve contacten met hem hebt gehad.
2: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platt, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je

0: Socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elsloo en Roosteren. De grote vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Die wordt nu geborgen. Twee rijstroken zijn afgesloten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoppen, Zonzeel en Dordrecht. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij Dordrecht. 14 kilometer file. Werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum geeft 6 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorkum. En op de N276 Brunsum richting Maasbracht bij Sittard Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl. Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek. Wie graag op zoek gaat naar bijzondere koopjes, kan op zondag 19 juli 2026 terecht op het Kerkplein 6 in Beuge. Van 9 tot 3 organiseert het Sint-Antonius, Sint-Sebastianus en Heilige Sacramentsgilde Beuge daar een grote kofferbakverkoop. Verkopers bieden een gevarieerd assortiment aan, variërend van speelgoed en bloemen tot auto-onderdelen, antieken en allerlei tweedehands spullen.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is twee weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open. Maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermers reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermers, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Elslo en Born 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Een uur vertraging. De oprit is dicht. En waarschijnlijk kan die elk moment weer opengaan. Op de A4 Belgische grens Rotterdam tussen Dinteroord en Knopend Sabina 2 kilometer file. A16 Breda Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht 10 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai. Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Omroep Land van Kuik.
0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
6: Zet de airco maar een standje lager. Draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Maar dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat dat een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten.

0: Autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 19:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 23:30. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Graven en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermers reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermers, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat een file tussen Roosendaal-Borgwerf en de stad daarbuiten 5 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Het gaat waarschijnlijk nog een kwartier duren en de vertraging is een half uur. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Nieuwlandsdorp 5 kilometer file. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij bergingswerkzaamheden bij Oorschot 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Al decennia lang konden inwoners van de Jan van Dalstraat in Beers de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Graven en Beers aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. In Domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
1: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden die Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je wordt aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40ers en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
2: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die Beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
0: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
2: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
1: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen, om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
3: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse, ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
1: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè. Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
0: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
1: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse

0: tijdens de demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Weert Noord 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Beckenland en Knoopend Gorkum 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
13: Je vais en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?

0: Joepland van Kuik.
1: Agenda. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen. Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is twee weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermers reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermers, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Kelp en Oler en Weert Noord 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Waarschijnlijk duurt dat nog een half uur. De vertraging is 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer file. 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Afgelopen zaterdag overleed oud-burgemeester van Mil en St. Hubert Gerard Daendels bij een ernstig verkeersongeluk. Daendels was van 1992 tot 2000 burgemeester van Mil en St. Hubert. Toon Ermers uit Langeboom was destijds wethouder en werkte samen met Daendels.
1: Ik kende hem vanaf de tijd dat hij benoemd werd tot burgemeester in 1992. Toen zat ik in de benoemingscommissie. We zijn toen bij elkaar gekomen in Venlo en daar heeft hij dus zijn sollicitatiegesprek gehad. En dat verliep zo goed dat hij voorgedragen werd voor benoeming.
0: Wat voor man was het?
1: Nou, het was een zeer joviale man. Hij hield wel van een pilsje. En hij was zeer makkelijk in de omgang met mensen. Hij bezocht ook vrijwel overal festiviteiten of jubilea die er in de gemeente waren. Samen met zijn vrouw Paula waren ze graag geziene gasten overal.
0: En als persoon om mee samen te werken?
1: Het was echt een dossiervreter, zoals ze dat wel eens ooit noemen. Dus in de zaterdag en zondag dan zat hij nog vaak op het gemeentehuis om dossiers door te kijken. Dus je moest in de tijd dat ik toen wethouder was en we hadden alle dossiers te bespreken. Ja, moest je die goed bestuderen. Dat was alleen eigenlijk maar plezierig. Want dan spreek je over de inhoud en kun je goede afwegingen maken. Maar het was een man die zich graag overal mee bemoeide. Dus niet alleen zijn eigen portefeuille, maar ook met andere portefeuilles. Daar bemoeide hij zich altijd wel in de positieve zin mee. Maar hij liet de beslissingen uiteindelijk dus toch aan de betreffende wethouder. Hij dacht wel mee, weet je.
0: Wat zijn nou belangrijke momenten geweest of belangrijke dossiers waar hij mee te maken heeft gekregen in zijn periode hier in Mil?
1: Wat veel tijd gekost heeft, dat was het Juliana Sportpark. Dat moest verlegd worden van helemaal richting Sint Hubert naar de andere kant van Mil. En daar moet een nieuwe accommodatie bij verschijnen. En dat heeft heel veel tijd en overleg gekost met de verenigingen. Dat was zijn portefeuille ook. En daar heeft hij zich intens mee bemoeid. Dat is wel, denk ik, in zijn periode een van de hoogtepunten geweest van zijn burgemeesterschap.
0: En zijn vertrek hier, hoe ging dat?
1: Dat is geweest in 2000. Toen kregen we bericht dat hij benoemd was als burgemeester in Deurne. Hij was gespecialiseerd op het terrein van landbouw. En Deurne was een grote plattelandsgemeente met veel agrariërs. Dus vandaar dat het een van de redenen waarschijnlijk geweest is dat ze hem hebben gekozen om daar burgemeester te worden.
0: Heeft u hem daarna nog gesproken?
1: Ja, ieder jaar of vaker per jaar. Ik heb hem 14 dagen geleden nog aan de telefoon gehad. We kwamen ieder jaar nog met het oude college, zoals we dat noemden, bij elkaar voor een etentje. En ook tussendoor zagen we elkaar nog regelmatig.
0: Dan zal het bericht van afgelopen zaterdag wel extra hard aangekomen zijn.
1: Ja, zeker. Wij waren met de heemkundekring in Erp, in een museum, waar we op excursie. En daar kreeg ik een telefoontje van de oud-gemeentesecretaris Jan Bouwman, dat bij een tragisch ongeval de burgemeester was om het leven gekomen. Ja, dat grijp je wel aan, omdat je die man zo goed kent en ook daarna nog steeds intensieve contacten met hem hebt gehad.
2: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
3: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dylan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïense Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïense claim. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen...

0: mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Dat is tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. 9 kilometer met ruim 30 minuten vertraging. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag. De A50 Eindhoven richting Os. Tussen Veghel en Uden-Zuid is je vertraging 25 minuten. En ook op de A58 staat het even stil richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. Doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12:00 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Graven weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is twee weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermers reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermers, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 70 kilometer file in het zuiden van het land, onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je kunt er 15 minuten bij rekenen. En op de A2 richting Den Bosch is het mis tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer met 10 minuten extra. De langste file die staat op de A50. Een kapotte auto in de richting van Os tussen Eerde en Uden-Zuid zorgt voor 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Recentelijk berichtte deze omroep al over de constatering van GGD Hart voor Brabant dat 10% van de kinderen in Noordoost-Brabant overgewicht heeft en slechts 1 op de 3 kinderen voldoende beweegt. Volgens onderzoeker van het Erasmus Medisch Centrum Nienke Bodegie en adviseur gezondheidsbevordering van de GGD Anouk Jans verdienen ook alcoholgebruik en roken extra aandacht waar het op de gezondheid van kinderen aankomt. En kunnen bijvoorbeeld ook sportverenigingen in de regio er een rol in pakken. Dat bespraken zij met verslaggever Patrick Huisman in het programma Het Land aan Tafel.
1: Brabantse gezelligheid wordt toch wel heel erg met een drankje geassocieerd. En nou, gelukkig is het niet dat in die leeftijd 0 tot 11 al gedronken wordt. Maar we zien wel dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind onder de 18 drinkt, nog steeds best wel hoog is. Dat eigenlijk is niks 18 zou de norm moeten zijn.
2: Kinderen komen natuurlijk met instituties in aanraking. Mm-hmm. Sportverenigingen bijvoorbeeld. Ja. Of überhaupt clubs en verenigingen waar ze bij zitten. Wat kunnen die nou doen?
3: Ja, je ziet bijvoorbeeld ook al veel verenigingen die op de dag dat kinderen sporten geen alcohol schenken.
2: En in de kantine?
3: In de kantine. Ja, en je ziet ook dat er steeds meer suikervrije dranken verkocht worden. Dus in die opzichten kunnen sportverenigingen zeker iets doen. Ja.
2: En met roken?
1: Bij het roken zien we dat het percentage ouders dat het oké zou vinden als een kind een keer experimenteert met roken bijna 20% is. Dat ligt overigens sinds kort voor vapen een stuk lager. Dus de boodschap hoe ongezond het vapen en verslavend het vapen is, is wel goed geland. Als het aan mij zou liggen, zou er een rookvrije generatie komen met een generatieverbod dat er geen tabak meer verkocht mag worden aan kinderen vanaf een bepaalde geboortejaar.
2: Ja, een beetje zoals het Verenigd Koninkrijk dat nu. Ja. Ze willen het geloof ik instellen. Ik weet niet of het al helemaal rond is. Er zijn geloof ik een heleboel bezwaren tegen. Dat is ja. Natuurlijk altijd als je zoiets. Want dat is vrij rigoureus.
1: Dat is vrij rigoureus.
2: Maar dan komt het op een gegeven moment dat op een gegeven moment niemand meer tabak mag kopen. Daar komt het in feite op neer.
1: Dat faseert langzaam uit. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel mooie systeemaanpak kan zijn. En dat we tegelijkertijd dus in moeten zetten op de omgeving van ouders. Het goede voorbeeld geven. Niet alleen de ouders zelf, maar ook de mensen om de kinderen heen.
4: Dichter bij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan al heel wat files in het zuiden van het land, 150 kilometer in totaal. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. De A2 Utrecht richting Den Bosch, daar is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A17 dan, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder kun je er 15 minuten bij rekenen. En tot slot de A27 richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem vanwege wegwerkzaamheden, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: een topplaat, hè, dit. Mike Oldfield en Shadow on the Wall met de vocalen van Roger Chapman. En als je goed hebt geluisterd, staat die man op zo'n soort van trilplaat. Ken je die dingen? Die gebruikten ze vroeger wel eens, hè, in de studio of bij films of zo. Dan ging je mensen op zo'n plaat staan die hevig begon te trillen, waardoor je hele stem ook meeging. Ja, zo gingen die dingen allemaal. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC, lieve mensen. Het is vandaag 7 juli 2026 alweer. We zitten op dinsdag alweer. Dus ja, de week begint alweer op te schieten, hè. En het wordt ook lekker warm trouwens. Je kan ook al bijna terrasjes pakken en plonzen en lekker gaan barbecuen de hele week s'avonds. Want het wordt geweldig weer. Het was net 27,8 graden hier in Gaven. En de komende dagen gaat de temperatuur alleen maar omhoog, lieve mensen, omhoog. Nou, wat gaan we doen de komende 2 uur? We hebben natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten voor je. We gaan kijken naar de beurs, maar dat is pas tegen 5:50. Verder hebben we natuurlijk het verkeer, het streeknieuws. We kijken in de agenda en veel goede muziek voor je onderweg. Dus laten we daar vooral eventjes mee beginnen. Welkom bij Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: gesproken loopt het allemaal wel lekker door in de show, hè? Madonna hoorde je zojuist met Who's That Girl? En daarvoor heb je geluisterd naar Hot Chocolate. En de Ben Liebrand remix van You Sexy Thing. Dat kan je tegenwoordig ook al niet meer tegen een vrouw zeggen, hè? Of ja, een mens met een vagijn moet je tegenwoordig zeggen, geloof ik ook. Anders krijg je daar ook weer gedoe allemaal over. Het is namelijk 2026, mensen. Dingen zijn veranderd, hè? We leven in andere tijden nu. Nou goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie. Dat blijft wel hetzelfde allemaal door de tijden heen. Op de A12, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Grijshoord en afrit Ede. Dan de A50, daar heb je langzaam rijdt het verkeer over 2 kilometer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 5 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode. 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan nog op de A59. Daar hebben we 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Collins op je radio en A Girl Like You. Zometeen Pink nog voor je onderweg. En ook de radio's. Ken je die nog? Die band van Bart Peters, onze zuiderbuur, zeg maar. Die hoor je zometeen ook met She Goes Nana. Maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik. Maar eerst nog even dit.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
3: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2026 staat de Losbal in Graven weer helemaal in het teken van Happen en Tappen, het Foodtruckfestival. Bezoekers kunnen genieten van zo'n 15 verschillende foodtrucks met uiteenlopende gerechten, live muziek en entertainment voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en biedt 3 dagen lang een gezellige sfeer voor het hele gezin. Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 7:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 11:30.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het land van...

België afkomstig, Bart Peters en de Radio's. Of in dit geval werd het alleen vernoemd als de Radio's. Maar dat was wel de band waar Bart Peters destijds mee scoorde. Met liedjes als I'm Into Folk. Hè, dat deed hij ook, dat soort plaatjes. Dit was She Goes Na-Na. Die hoorde hier in afslag LVC. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 4:30. En dan kijken we ook eventjes naar het weerbericht en naar het verkeer. En straks gaan we het nog even hebben over een gravenaar. Een 88-jarige gravenaar. Dat is Bertus Klaassen. En die zou je kunnen kennen uit de Gelderlander. Want daar maakte hij altijd tekeningen voor. Namelijk zoekt 10 verschillen. Is dat die? Ja, dat is die inderdaad. En is nu sinds kort ook filmmaker. Nou, daarover tegen 4:50 meer. Maar eerst gaan we nog even een plaatje voordraaien. Ik had hem al beloofd. Hier is Pink. En dan gaan we zo naar het streeknieuws dus.

0: Just Like Fire. Dat hadden ze op Sicilië hadden ze er ook een beetje last van, hè? Had je het meegekregen? De Etna die is weer actief op dit moment. Dus die spuwt weer lava uit en as en stof en rook en dat soort dingen allemaal. En daardoor was het vliegverkeer al omgeleid. En kon er vanaf Catania niet opgestegen en geland worden. Dat is op het oosten van het eiland. Bij Palermo, dat ligt meer aan de noordkant. Daar was dat dan weer wel mogelijk. Maar goed, toch altijd spannend, zo'n vulkaan. Andere spannende dingen gebeuren in het streeknieuws van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open. Maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermes reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermes, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Veghel. 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. 8 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 7 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. En dat zijn ze voor nu.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Break My Heart, ja, dan gaat er een stukje vanaf. Hè. Dan wordt er een stukje zieker van en ellendiger. Hè. Zo gaan die dingen. Je luistert vanaf dag LVC elke werkdag van 4 tot 6 bij Omroep van Kuik. Met zometeen nog meer verkeer. We gaan ook nog het hebben over Bertus Klaassen uit Gaven. Die op zijn 88ste ook nog filmmaker is geworden naast tekenaar. Ja, je kan maar een carrière switch maken ergens in je leven, zeg maar. Hè. Zometeen nog meer muziek van Womack onder andere. Maar eerst Toto en Rosanna hier in afslag LVC.

0: tranen heten, die ding, hè? Teardrops van Womack & Womack hoorde je zojuist hier in Afslag LVC. En dit was natuurlijk een groot hit in die tijd voor ze. We gaan zo meteen trouwens luisteren naar Melissa Average. Die heb ik ook nog voor je klaarstaan. Maar we gaan eerst even kijken naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek. Hey, daar is die weer. En de grensovergang met Duitsland. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. Dan de A50, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewelbrug en afrit Sint-Oederode. En 9 kilometer inmiddels langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 10 kilometer maar liefst langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Dan komen we bij de A59. Daar heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nieuwkuik en afrit Waaldijk. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Sertogenbosch-West. Dan wordt het ook druk op de A73. Alhoewel, het is nu 1 melding op dit moment. Namelijk 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en de Maasbrug.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zo, dan hadden we toch al eventjes een mevrouw met een gitaar en een vrij rauwe stem. We hebben geluisterd naar Melissa Etheridge en The Way I Do, zo heette deze plaat.
1: Thank you!
0: Yeah, thank you, you're welcome. Goed. We gaan gauw naar het volgende item, want zoals je weet hebben we altijd wel wat te melden van onze redactie. En dat doen we altijd rond 4:50 zo'n beetje in de show. En vandaag gaat het dus over gravenaar Bertus Klaassen. En die was natuurlijk jarenlang tekenaar. Nog niet afgelopen? Oh. Jarenlang tekenaar inderdaad voor de Gelderlander, maar hij is sinds kort ook filmmaker. Ja, je kan ergens in je leven je carrière maar een wending geven. Hè? Laten we eens gaan luisteren.
2: Menig lezer van de Gelderlander kent gravenaar Bertus Klaassen als de man achter de dagelijkse Zoek de 10 verschillen tekeningen. Op zijn 88ste mag Klaassen zich nu ook filmmaker noemen. Onlangs ging namelijk zijn speelfilm Rika Vorel in première. Het is een lang gekoesterde droom die uitkomt.
3: De droom om een speelfilm te maken, die is ontstaan jaren geleden. Want wie wil dat niet eigenlijk, als je geïnteresseerd bent in film, hè? Maar als je dus iedere dag naar je werk moet, dan wordt het niet zoveel, hè? Dus toen ik ophoudde was om tekenleraar te zijn, het is niet zo dat ik me zat te vervelen, maar ik dacht, dat is wel leuk. Ik heb veel videoprogramma's gemaakt. Dus ik was wel bekend met het medium. En ik kon van die mensen ook de spullen lenen natuurlijk. De camera. En ik kende ook verschillende mensen die daar werkten als cameralui. Dus die wilden ook wel meedoen. En, maar niet iedereen kan iedere dag. Dus daarom duurt het wat langer, hè? Het script heb ik dus zelf geschreven en dat kwam dus. Oorspronkelijk hebben wij ooit een toneelstuk gespeeld hier in Graven met een toneelgroep. Degenen die meegedaan hebben met het toneelstuk, die vonden dat wel leuk om te doen. En ook die konden natuurlijk niet iedere dag. En ja, zo gaat het, duurt het wat langer. Dus we hebben er zo'n 15 jaar over gedaan voordat het eindelijk klaar was. Ik ben dus de schrijver, de bedenker, de man die de decors heeft gemaakt, die de props heeft gemaakt, de regisseur, de financier. De film gaat over mensen die in een huis wonen, een paar drop-outs, hè, die ze niet zo'n beetje niet weten wat ze met hun leven aan moeten. En er is een mevrouw, die heeft ze onder haar hoede genomen. En zij leven daar zo, maakt van alles mee. Dat zie je in die film. En op een gegeven moment komt er iemand bij, een zwerfster. En dan verandert alles een beetje natuurlijk. Want hier wordt ook een element in het hele verhaal. En als je precies wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je de film gaan zien. Hè? Er staat op de omschrijving van Filmcafé Graven drama. Maar ik vind het een comedy, maar het is een comedy-drama, hè? Geworden.
0: Aldus Bertus Klaassen inderdaad, tekenaar en sinds kort ook inderdaad filmmaker, mensen. Zo gaan die dingen. Je gaat het item nog vaker terug horen bij Omroep Landverkuik in de non-stop. En volgens mij is die op Omroep Landverkuik TV ook te zien als video-item. Dat ook alweer. Goed, we gaan zo meteen eventjes pauzeren. Dat doen we met het nieuws en de boodschappen van 5 uur. Daarna ben ik nog graag een uurtje bij terug met het tweede deel van Afslag LVC. Met daarin nog meer nieuws. Het streeknieuws namelijk. Hè. De agenda kijken we nog even naar. We gaan ook op de beurs kijken en we hebben nog het verkeer. Tot die tijd nog even Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Tot zo!
4: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027. Maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog. Wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Flinke vertraging in het zuiden van het land. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Er is meer verkeer op de A2 vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg betekent dat een vertraging van 30 minuten. De A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen knooppunt de Stok en Roosendaal-Borgwerf. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. De A27 richting Gorkum vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum 20 minuten extra. De A50 Eindhoven richting Os tussen Son en Breugel en Veghel Noord 20 minuten vertraging. Tot slot nog de meeste vertraging op de A58 Breda-Bergen op Zoom. Tussen Zeggen en afrit Wouwse Plantage doe je er een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er

0: autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. www.vakantiejaarmarkt.nl.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
9: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: tijd als je plezier hebt. Who's Johnny van Elder Barge hoorde hier in afslag LVC. We zijn begonnen aan het tweede uur inmiddels alweer. Dat ook alweer. We hadden nogal wat nieuws en ook wel vooral wat boodschappen. Die moesten ook gedaan worden. Maar goed hoor, jij kan ook adverteren. We hebben het straks over. Who's Johnny? Ja, dat was de vraag inderdaad. Nou, ik heb geen idee. Het was een liedje van Elder Barge. Dat er in ieder geval wel. Hitje in die tijd, hè. Goed, welkom in het tweede deel van afslag LVC. Met, ja, wat hebben we nog in dit uur? Nou ja, eigenlijk de gebruikelijke ingrediënten wel. We gaan dadelijk nog een keer naar het verkeer kijken. We kijken nog in de agenda van het Land van Kuik. Verder hebben we nog het streeknieuws voor je. En rond 5:50 kijken we eventjes wat er op de beurzen is gebeurd. En we hebben heel veel goede muziek voor je onderweg. Zometeen is al het verkeer. Maar eerst gaan luisteren naar, even kijken. Matt Kahn samen met Rio en Shine On.
1: Jan Beben loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: Shine On. En dat was een remake van het nummer van de oorspronkelijke hit van Rio natuurlijk. Dit was toch wel een wat nieuwe aangeklede versie. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Zertogenbos. En 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Zertogenbos Maaspoort en Zertogenbos West. Dan de A73 nog tot slot. Daar heb ik 2 meldingen op dit moment. Namelijk 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

muziek uit Zweden, kan je al zeggen. Roxette hoorde je zojuist met She's Got The Look, inderdaad. Zometeen gaan we nog eventjes kijken in de agenda van het land van Kuik, zoals beloofd. Maar eerst de Youth Corporation en...

0: origineel hè, van de Youth Corporation, Rock the Boat. We hebben hem ook eens een keer gehoord van Forest. Hè. Die hebben hem ook nog eens een keertje opnieuw gedaan later. Ja, ook wel leuk trouwens. Goed, zometeen Metallica onderweg met Nothing Else Matters. Maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik voor je.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op donderdag 23 juli 2026 verzorgt het Vierdaagse Orkest vanaf 19:30 een bijzonder jubileumconcert aan de Maaskade 1 in Kuik. Het orkest viert zijn 40-jarig bestaan met een programma vol bekende muziek uit de afgelopen 4 decennia. Naast geliefde klassiekers staat ook Dans Macabre in de uitvoering van Epica op het programma. Het concert duurt tot ongeveer 23:30. Op zondag 19 juli 2026 speelt het Vierdaagse Orkest van 3 tot 6 bij de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze middag maakt het orkest deel uit van de jubileumtour ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Op het programma staan muzikale hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het orkest, met een afwisselend repertoire voor een breed publiek.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Mooi eigenlijk, hè, dit? Metallica, Nothing Else Matters hoorde hier in afslag LVC. Zometeen Cars van Gary Numan nog onderweg. En Let's Dance van David Bowie. Maar eerst, lieve vrienden, gaan we naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. Oud-wethouder Toon Ermers reageert geschokt op het overlijden van Gerard Daendels, voormalig burgemeester van Mil en Sint-Hubert, die op 80-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeluk. Ermers, die Daendels hielp aanstellen, herinnert hem als een joviale man die betrokken was bij de gemeenschap en jaarlijks met het oude college etentjes hield. Het nieuws kwam hard aan, vooral omdat ze recent nog contact hadden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden.
0: Ja, en dan gaan we nog even naar het verkeer toe inderdaad. Want dat hadden we ook nog voor je. Ik had het al opgehaald. Alleen moeten we het nog eventjes erbij pakken. Zo, gaan we eens even kijken. De A50. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Volkel en afrit Veghel inderdaad. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Ravenstein en Os-Soest. En 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Den Bosch. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73, daar heb ik nog een paar meldingen. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Beuningen en afrit Wiegen. En er is ook nog bijgekomen 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Ben je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen. De agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LVC.

Young en Love is in the Air. Ken je die taferelen trouwens? Hè? Dat je naast je lief ligt te slapen in bed eigenlijk. En zo rustig en vredig. Helemaal tevreden. En dat je totaal ontspannen bent. En dat je dan toch ineens een scheet moet laten. En denkt van joh, ik til toch maar even heel stiekem de deken een klein stukje op. Ja, dat is zo'n tafereel waarbij je zegt Love is in the Air, mensen. Ja. Goed, dit is Afslag LVC nog tot aan de klok van 6 uur. Met zometeen de beursinformatie nog. En dit is eerst...

0: Newman op je radio en Cars hier in Afslag LVC. Nou, daar gaan we het eventjes over hebben. Dat had ik je net beloofd, hè? Dus dan doen we dat ook natuurlijk. Over Cars, over auto's die langzaam rijden of in de file staan. Op de A50 kun je dat meemaken. Namelijk 4 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Verder nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. Dan gaan we naar de A59. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen. En 3 kilometer tot slot langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Ja, en als je dan toch besluit niet te adverteren, dan kan je het toch lekker gaan beleggen, hè? Dan gaan we eventjes naar kijken trouwens hoe het is afgelopen op de beurzen vandaag, mensen. De AEX die sloot op 1080,2 punten, kwamen van 1082,4. Dat betekent 0,2% in de min, helaas. Dan de FTSE 100 uit Engeland, die sloot op 10.666 punten. En dat betekent 0,1% in de plus. Dat is dan wel leuk voor de Engelsen, hè? Dan Amerika, de S&P 500, die staat op dit moment op 7494 punten. Dat is 0,6% in de min. En de Nasdaq, die staat nog wat meer in het rood. Die staat nu op 25.798 punten. En dat is 1,2% in de min. Dan kijken we eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3629,40. En voor zilver €53,25. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot de crypto dan nog. Voor een bitcoin betaal je €56.036 en voor een Ethereum €1.575.
2: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

een verrekt interessante plaat kunnen zijn. Of een VIP dance classic zelf. Die hebben we ook nog wel eens inderdaad. LTD hoorde je zojuist en Back in Love Again. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag Geld WC, lieve mensen. Hij zit er weer op. De koek is op. Hè. Zometeen na 6 uur krijg je luisteren naar een uurtje classics en hits non-stop. Dat gaan we dan doen tussen 6 en 7. En van 7 tot 8 hebben we dan de 55 plus show. Dat betekent actualiteiten en informatie voor de senioren in het land van Kuik. Altijd interessant om naar te luisteren. Dat is trouwens de herhaling, hè? De rerun, zoals dat heet, van afgelopen zondag. Dan tussen 8 en 10, 2 uurtjes, Henk Ermers op je radio. En tussen 8 en 9 kun je dan luisteren naar de mooiste gouden ouwe. En van 9 tot 10 draait Henk nog het beste uit Hollands glorie. Nederlandse en Nederlandstalige producties, mensen. Dus ook zeer zeker de moeite waard om lekker naar te luisteren. Laat je radio aanstaan op Omroep van Kuik. Morgenmiddag is er een nieuwe Afslag LVC. Dat doen we dan weer om 4 uur natuurlijk. Ben ik er weer met een nieuwe aflevering van deze show, dan is het ook alweer het midden van deze week. Zo gaan die dingen. Mijn laatste is Tell It To My Heart. Hier is Taylor Dane op je radio. Ik wens je een hele fijne avond. Eet smakelijk en graag tot morgen. Doei!

0: En van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. De 18-jarige Juninho P., verdachte van de voorbereiding van een aanslag op een synagoge in Heemstede, zegt onder druk te hebben gehandeld. Volgens zijn advocaat wist hij niet dat het doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Canada richt met 8 landen een Defence Security and Resilience Bank, de DSRB, op om defensieinvesteringen via leningen en garanties te ondersteunen. Aanleiding zijn de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over Amerikaanse steun. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Finland werken afzonderlijk aan een vergelijkbare kredietinstelling voor defensieprojecten. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog altijd 200 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 richting Utrecht. Daar is meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27. Dat betekent tussen Afrit Den Bosch West en Waardenburg dat je er 35 minuten langer over doet. Ook op de A16 is het druk richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug, 20 minuten vertraging. De A17 richting Roosendaal, want bij knooppunt De Stok is een ongeluk gebeurd. Het zorgt voor 30 minuten vertraging en daarom is ook de weg afgesloten op de A58 richting Breda. Bij knooppunt De Stok is de weg dicht en omrijden kan eventueel via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. Dan nog de A50, Eindhoven richting Os, tussen Son en Breugel en Veghel Noord, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort, het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda. De concerttour van het Vierdaagse Orkest begint op zaterdag 18 juli 2026 met het traditionele Rode Loperconcert in de Schouwburg aan de Grote Straat 62 in Kuik. Van 8 tot half 12 brengt het orkest een feestelijk jubileumprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan. Het publiek kan rekenen op een veelzijdige avond met muziek van onder meer Queen, de Overture 1812 en de vertrouwde marsen die al jarenlang bij het orkest horen. Op dinsdag 14 juli 2026 vindt van 11:30 tot 12 een bijzondere rondleiding plaats op het landgoed De Barendonk, Milsweg 13 in Beers. Tijdens deze wandeling nemen gidsen Groeter, Gert of Liesbeth bezoekers mee door de geschiedenis van het eeuwenoude familielandgoed en de omgeving. Ook is er, wanneer het niet verhuurd is, een bezoek aan het Grote Huis mogelijk. Onderweg komen onder meer de Franse tijd en de geschiedenis van de Zuidwaterlinie aan bod.
2: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
2: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open. Maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. Dichterbij.

0: Al decennia lang konden inwoners van de Jan van Dalstraat in Beerst de laatste dag van de Vierdaagse genieten van wandelaars die door hun straat liepen. Maar dit jaar blijft het stil. In mei besloot de gemeente de route tussen Graaf en Beerst aan te passen om de verkeersdruk binnen de dorpen te verminderen. Een domper voor velen die elk jaar naar het wandelevenement uitkijken.
1: Ik vind het bijzonder jammer dat die Vierdaagse hier niet meer doorheen komt. Je hebt twee plaatsen. Je hebt Gassel en Beers, waar altijd in het verleden die Vierdaagse altijd doorheen is gekomen. Met name de laatste dag. Je wordt aangemoedigd, de lopers. Het zijn de 40ers en de 50 kilometer lopers die daar doorheen komen. Die vanaf Gassel over de Graafse dijk lopen in deze richting van Beers. Je hebt de bewoners die daar zitten, die daar van alles aan doen. Mensen worden aangemoedigd, mensen worden getrakteerd op water. Kinderen die langs de kant met mensen meelopen.
2: Ik ga de lopers zeker missen. Ik kijk Vierdaagse van aan de weg. Maar nou ik de laatste jaren niet meer kan, dan kijk ik hier gewoon bij de raam. Dan kijken ze toch wel naar binnen toe, want mensen die beers die lopen ook mee. En die zwaaien altijd en dat is ook gezellig.
0: Ja, maar dat gaat dadelijk niet meer als de lopers niet meer door de straat komen.
2: Nee, dan kan dat niet meer. Dan kan ik niet meer zien. Kan ik ze niet meer zien. Vind ik eigenlijk wel jammer.
1: Het is een locatie waar mensen aangemoedigd worden, hè, om de laatste dag op een gegeven moment goed door te komen om binnen te komen dadelijk in Nijmegen. Ik vind het dan ook echt jammer dat de gemeente op een gegeven moment besloten heeft, zonder tussenkomst van de bewoners, om deze beslissing te nemen. Om af te wijken van het bestaande parcours op de laatste dag.
3: De veranderingen die zijn doorgevoerd op basis van de evaluatie die wij jaarlijks hebben, ook met de stichting Vierdaagse. Ook in het kader van veiligere routes. Dus op basis daarvan zijn hele kleine aanpassingen gedaan. Dat is een overleg gebeurd tussen de gemeente Land van Kuik en de stichting Vierdaagse. En dan blijkt dat sommige mensen daar heel erg teleurgesteld over zijn, omdat ze rekenen op lopers die voor hun huis voorbij komen. Ik denk dat de aanpassingen wel meevallen. Ik begrijp de teleurstelling.
1: Op het einde zit een ondernemer die heeft een kapperszaak. Nou ja, die zijn daar ook perplex. Die stonden perplex van hetgeen wat de gemeente gedaan heeft. Hè? Een ondernemer die ook op een gegeven moment zorgt voor muziek. Ook een stukje voor de binnenkomst van de mensen. Een stuk gezelligheid. Ja, dat mis je nu allemaal.
0: De gemeente heeft laten weten volgend jaar opnieuw naar de route te gaan kijken. Voor de bewoners zit er dit jaar niets anders op dan afwachten.
1: Ze weten dat het een hoop emoties heeft losgemaakt bij de bewoners. En ook afgevaardigden binnen de dorpsraad van Gassel. En ik neem aan dat het ook Beers is. Hoop ik dat ze volgend jaar wat kritischer gaan kijken naar de beslissing die ze voor dit jaar genomen hebben. En volgend jaar 2027 weer teruggaan naar de oude situatie.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon.

0: Doelwit een Joods gebedshuis was. De politie voorkwam de aanslag en vond na arrestaties een vuurwerkbom met brandbare vloeistoffen. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
4: Land van Kuik. De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.

0: De 55PLUS-show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Van kerk naar een kloppend hart in Fortemullum, Knellis. Van kerk naar een droom. Welkom bij Omroep Land van Kuik. Vandaag hebben we een bijzonder verhaal uit Fortemullum. Het was ooit een Sint-Corneliskerk. En tegenwoordig is het MFA Knellis. Een bruisencentrum waar verenigingen, inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten. Een project dat inmiddels ver buiten de dorpsgrenzen bewondering oost. Goeiedag Maarten.
2: Dag Henk, goedemiddag. Wat een prachtige introductie.
1: Dankjewel, ik heb mijn best gedaan. Het is een van de initiatiefnemers, Maarten Ebbe, van de, ja, en de kaarttrekkers van dit project. Maarten, als je nu terugkijkt op alles wat er is gebeurd, wat gaat er dan door je heen?
2: Nou, heel veel. En vooral gevoel van trots. En je zegt het helemaal goed, hè. Eén van de initiatiefnemers. We hebben dit echt wel met het hele dorp gedaan. En met een mooie club van mensen die daar heel veel tijd en energie in hebben gestoken. En elke dag als ik de Vortum rij, dan zie ik gewoon, dan gloeit het dorpje nog steeds van trots als ze langs MFA Knellis komen.
1: Neem ons eens even mee naar het begin zo. Wanneer ontstond het idee om de kerk misschien een andere bestemming te geven? Sorry.
2: Dat idee ontsproot in 2014. En ik weet ook nog wat de directe aanleiding was. De directe aanleiding was een krantartikel, een column van de toenmalige wethouder in Boksmeer, Willy Hendricks. Een wethouder die onder andere dit in haar portefeuille had. En die schreef, nou, elke kern heeft recht op een volwaardige accommodatie. En nou, wij hadden toen een vrij krakkemikkig gemeenschapshuis, met alle respect. En toen hebben wij een briefje geschreven naar Willy Hendricks. En wij was toen, mijn broer en ik waren eigenlijk degene die daar het voortouw namen. En toen zijn we uitgenodigd door Willy. En die zei van, oké, mannen, maar als jullie iets anders willen, dat kan. En dan kunnen we ook wel in meedenken, maar dan moeten jullie daar gas op geven. En toen speelde tegelijkertijd eigenlijk dat de kerk onder druk stond. Hè. De kerk in Fortum was onderdeel van de Onze Lieve Vrouw parochie. Ja, drie kerken, Boksmeer, Sandbeek en Fortemullum. En ja, ontkerkelijking was natuurlijk overal gaande, ook in Fortum. En eigenlijk was de kerk in Fortum gewoon verlieslatend. En toen hebben wij tegen Willy gezegd, oké, wij zien een kans. Want we hebben een oude locatie in het huidige gemeenschapshuis. We hebben nog een voormalig rabobankgebouwtje waar de jeugd in zit. Wat eigenlijk ook niet echt kan. En we zien een kerk die leeg komt. Laten we daar eens even over gaan praten. We hadden ook nog een kroeg toen. Kroeg Spoorzicht. Wereldberoemd in Fortum en omstreken. Waar ook de eigenaar toen van zei van, ik ben eigenlijk wel toe aan pensioen. En toen zijn we daarmee verder gegaan. Dus zo is het eigenlijk begonnen, 2014. En toen hebben we eigenlijk, ja, als ik achteraf terugkijk, denk van, hoe hebben we dat eigenlijk zo kunnen doen? Want toen hebben we eigenlijk met reuze stappen het traject doorgelopen. Zowel qua regelgeving, qua vergunningen, maar ook qua financiën. We zijn daar echt heel goed geholpen door zowel gemeente als parochie als bisdom. Maar ook en vooral door heel veel enthousiasme en ook wel opportunisme vanuit het dorpje zelf. En voor je het wist was het 1 juli 2018. En toen ging de deur open.
1: Ja,
2: dus
1: maar
2: binnen 4 jaar.
1: Ja, maar je gaat als een speer, maar. Je gaat als speer. Want ik denk ook dat veel mensen gedacht zullen hebben van, dat gaan ze nooit voor elkaar krijgen. Wat waren de eerste reacties uit het dorp?
2: Ja, dat klopt. Dat zeg je helemaal goed, Henk. Zo gaat het altijd. Hè. De eerste paar mensen die zien het en die geloven het. En die zien het de toekomst al gloren. Hè. Dus dat was bij ons ook. Dus we zijn met een klein groepje believers begonnen in 14. En dat groepje, wat we heel goed gedaan hebben, denk ik, als dorp, maar ook als kaarttrekkers, is heel snel de mensen meegenomen van, wat kan er worden? Wat is vandaag? Wat kunnen we morgen misschien krijgen? Hoe ziet dat eruit? En wat moeten we dan allemaal doen? En je zag eigenlijk vrij snel, vond ik, dat die groep van believers groeide. En toen we op een gegeven moment ook wat commitment kregen vanuit de gemeente. En daar ook de plannen zichtbaar hebben gemaakt. Hè, gewoon gevisualiseerd. Hè. We hadden een slimme jongen. Die kon daar voor ons een heel mooi 3D-filmpje van maken. Ze gingen mensen het ook zien. Zo kan het worden. En eigenlijk hadden we vanaf, denk ik, na anderhalf jaar, hadden we zowel financieel draagvlak, maar ook in het dorp heel veel draagvlak. En dat is cruciaal geweest. Want als mensen erin geloven, als je gelooft, dan kun je het ook. En toen kregen we de schouders eronder. En toen hadden we heel snel een man of 60, 70, denk ik, misschien wel 100 mensen van de 700 uit Fortemullum, die ook zeiden van, we gaan het gewoon doen. Meegeholpen. Elke dag, elke avond, elk weekend werd er gewoon met 20, 30 man gewerkt. Echt waar, niet gelogen. Meer dan 10.000 uur vrijwilliger erin. Ja, en dan kun je heel veel met z'n allen. En zo was het ook dat het uiteindelijk binnen 3 jaar tijd, na akkoord vanuit de gemeente en akkoord vanuit bisdom, hadden we, ik denk, een jaar bouwtijd, hadden we het klaar. Ja, dus achteraf denk ik steeds, hoe kan dat zo zijn? Ja. Dat is wel gelukt.
1: Ja, maar dat was wel, ja, precies, want dat wou ik eigenlijk vragen. Dat was eigenlijk ook een beetje het moment van het gevoel van, het gaat lukken.
2: Ja, ik denk zelf dat moment kwam toen we... Kijk, we hadden vrij snel de gemeente mee. We hadden uiteindelijk ook vrij snel de bisdom wel mee om die kerk te kopen. Want die moest gekocht worden. Hè? En die moest uit de heiligheid ontrokken worden. Dat is allemaal netjes geregeld samen met bisdom en parochie vooral. En het geloof kwam echt toen dat ook allemaal op stapel stond. En we hebben uiteindelijk gekocht in maart 17. En ik denk, dus maart 2017, geopend 1 juli 18. En ik denk dat ergens eind 16, toen was iedereen ervoor om alle 723 mensen waren we overtuigd dat het zou gaan lukken. Dus, en dat heb je nodig. En ja, dan krijg je ook, dat is ook wel gaaf, dan krijg je een heel mooie vibe in zijn dorp, dat iedereen op zijn of haar manier daar ook de schouders onder stopt.
1: Op het eind krijgen we nog wel een keer, gaan we even terug, hoe belangrijk het is voor het dorp. Maar ik ga er toch even een vraag over stellen. Waarom was het zo belangrijk om dit gebouw te behouden voor het dorp?
2: Nou, een hele terechte vraag. En ook een vraag die, denk ik, in veel meer kleinere kernen speelt. Fortum is natuurlijk een klein dorp. Jij woont in 700. Inmiddels bijna 800 mensen. Toen ruim 700. Als je kijkt, dat elk dorp heeft natuurlijk zo zijn eigen trots. Wil ook graag zichzelf kunnen zijn. Wil ook graag leefbaarheid met hoofdletters schrijven. Dat wilden wij natuurlijk in Fortum ook. Ook wij willen gewoon een verenigingsleven. Ook wij willen gewoon leuke dingen doen. Wij willen ook gewoon onze feestjes kunnen vieren. En rouw en trouw kunnen vieren in het eigen dorp met je eigen naasten. Mm-hmm. En daarvoor is een locatie natuurlijk gewoon cruciaal. Een eigen gemeenschapshuis of een dorpshuis of een MFA. Net hoe je het noemt. Cruciaal voor leefbaarheid. In Fortum stond dat ter discussie. Omdat de toenmalige kroeg, Matalie Franse Café Spoor zegt. Ja, die waren gewoon op leeftijd. En er was gewoon geen toekomstbestendigheid voor die commerciële locatie. En toen heeft het dorp wel gezien van als wij nou niet instappen en als wij niet zelf regie gaan pakken over onze toekomst, dan komt het niet goed. En dat staat hem vooral op drie assen, denk ik. In mijn ogen, in onze ogen, heeft een dorp heeft een school nodig. Hè, want dat zegt iets over de jeugd en de toekomst. Maar een dorp heeft ook een plek nodig waar je als dorpsbewoners, als verenigingsleven ook je feestjes kunt vieren. En ook je verdrietige momenten kunt beleven samen. En dat was de trigger om het zo te gaan doen. En dat is uiteindelijk ook, denk ik, leidend geweest om het op te pakken. En het momentum in Fortum was enorm daar. Toen die kroeg ter discussie stond, toen heeft iedereen gezegd, dit gaat ons niet overkomen, wij pakken gewoon de handschoen op.
1: Oké, dankjewel. Na de muziek praten we wel verder over de enorme uitdagingen van een kerk naar een multifunctionele accommodatie te bouwen.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.
1: Welkom terug bij de Stichting Welz en Ouderen Land van Kuik. Bij Omroep Land van Kuik. We praten vandaag met Maarten Eppen over het ontstaan van Canillus in Fortemulum. Een project waarvan velen dachten dat het onmogelijk was. Maar uiteindelijk werkelijkheid. En mijn vraag is dan, Maarten, een droom hebben is één ding. Maar hoe begin je aan zo'n gigantisch project?
2: Nou ja, gewoon eigenlijk wat jij zegt, Henk. Gewoon beginnen. ja. want zo is het denk ik wel. Ik zeg wel eens reactierend tegen mensen, als we er nu op terugkijken, van als we toen allemaal hadden geweten wat we nu weten, dan weet ik niet of we er al begonnen waren. Ja. Maar we zijn eigenlijk gewoon begonnen met veel enthousiasme, veel opportunisme en ook gewoon gezond boerenverstand. Mm-hmm. Dat kenmerkt, vind ik, ook wel de houding in Fortemulum. Zie ik trouwens terug in heel veel kleinere kernen. Gewoon doen, niet alleen maar zeggen, maar ook gewoon doen en gewoon beginnen. En dat is uiteindelijk ook de reden geweest waarom het gelukt is. We zijn gewoon begonnen. En wat we denk ik heel goed hebben gedaan, is door iedere keer de uitdaging niet te ver weg te leggen. Dus iedere keer gezegd, over 3 maanden hebben we dit, over 3 maanden hebben we zus, over 6 maanden hebben we dit. We hebben uiteindelijk heel gaaf, we zijn begonnen in 2017. Toen hebben we eigenlijk al heel snel gezegd, we gaan het nieuwjaarsgezegd van de vervaren, gaan we eind dit jaar doen. Toen verklaarde iedereen ons voor gek, want dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar uiteindelijk hebben we het wel gedaan. En natuurlijk stonden de stijgers nog in aanbouw zijnde. Ja. En gingen doeken en dit en dat. Maar het is wel gelukt. En door het iedere keer klein te maken, groot denken, klein beginnen, hebben wij gewoon heel snel meters kunnen maken.
1: Ja, maar je hebt straks even aangekomen. Maar je gaat naar zo'n bisdom toe, je moet naar de gemeente toe. En hoe is dat allemaal verlopen? Ging dat moeizaam? Ging dat gemakkelijk? Heeft het lang geduurd? Of?
2: Nee, ik denk dat we achteraf heel blij zijn met. Toen trouwens ook, maar zeker als ik nu kijk hoe het achteraf gegaan is, heel constructief verlopen, zeker vanuit de gemeente. Wij waren natuurlijk de eerste in de omgeving die dit ging doen, hè? Een kerk kopen en ombouwen naar een MFA. Tegenwoordig is het meer de standaard in veel dorpen, maar toen waren wij echt wel een van de eerdere. Dus er was ook heel veel, we wisten heel veel niet. Ik denk achteraf is een voordeel, want dan je weet niet wat je niet weet, dus dan kun je gewoon heel opportunistisch dingen doen. Dus ik moet zeggen, gemeente heel prettig mee samen kunnen werken. De wethouder, maar ook de ambtenaren, heel prettig.
1: Bisdom
2: was natuurlijk het tussenschakelen vanuit parochie. Hè. Onze parochie, onze Lieve Vrouwenkerk, heeft daar heel goed tussen met ons samengewerkt. Want het kerk was uiteindelijk eigendom van het bisdom. Uiteindelijk heeft wel even geduurd, moest een beetje wrikken, zeg maar. Maar uiteindelijk is dat wel tot een goed einde gekomen. En hebben we met name met de parochie op een hele fijne manier dat kunnen invullen. Dus zoals eigenlijk binnen een half jaar was dat geregeld.
1: Dan heb je nog de financiering natuurlijk. Want ja, dan denk ik, ja, ik ken je al een beetje, maar dit gaat als nooit lukken. Dat is voor mij nooit in je hoofd opgekomen.
2: Nou ja, we hebben eigenlijk heel snel tegen elkaar gezegd, we gaan dit gewoon doen. En kijk, tegenwoordig zijn de kosten anders en zijn ook de bedragen anders. Hè, die er worden ingelegd, ook vanuit gemeente en andere partijen. Maar wij zijn begonnen met, schrik niet, 350.000 euro was de toezegging. 350.000 euro was de toezegging die we kregen vanuit de gemeente. Eerst 2,5 ton, toen hebben we nog een keer ingesproken bij de gemeenteraad, kregen we er nog een tonnetje bij. De 3,5 ton was ons startkapitaal. Ja, als je dat tegenwoordig zegt, dan is het op voorhand kansloos. Wij hebben toen tegen elkaar gezegd, oké, daar hebben we nog wel wat te doen. We hadden ongeveer 1 miljoen nodig, dachten we. Dus we hebben daar uiteindelijk met heel veel fondsen, heel veel partijen, heel veel lokale partijen, maar ook in de regio, Rabobank-achtige, Prins Bernhard Fonds, Cultuurfonds, daar hebben we heel veel geld bij elkaar geschooid. Dat ging eigenlijk vrij voorspoedig. En we hebben uiteindelijk, denk ik, onze allergrootste winst is geweest gewoon de inzet van eigen vrijwilligers, van ondernemers. We hebben daar de lokale ondernemers en die hebben heel veel in Fortum.
1: Zo, mag ik even op inhaken, Maarten? Dan heb ik het zo staan. Er zijn uiteindelijk 10.000 vrijwilligersuren in Canillus gaan zitten. Wat heeft jou er in het meest geraakt?
2: Nou, die 10.000, dat klopt wel ongeveer, denk ik. Tot toen, hè, tot de opening op 1 juli. Want we hebben daarna doorgeteld. Ik denk dat het inmiddels keer 2 is, hè, dat meen ik serieus. En nog steeds wordt er elke week gewerkt door heel veel mensen vrijwillig. Maar wat mij geraakt heeft, is het feit dat het gewoon door de alle lagen van de bevolking heen liep. Dus iedereen heeft op zijn of haar manier een steentje bijgedragen. De mensen in het, die zeg maar, de dertigers die met spierballen zeg maar, de vloer eruit getrokken hebben. Maar ook iemand die de koffie zette. Ook iemand die de handdoeken deed wassen. Ook iemand die dit en die dat. Ook iemand, vrouw Wolters, hè, dat is inmiddels zeg maar, de soort van belichaming van Canillus geworden. Hè, van hoe kun je vrijwillig werken. Een vrouw die inmiddels 100 is geworden. Hè, afgelopen mei in mijn hoofd. Die elke week op zaterdag 2 taarten bakte. En samen met haar dochter stuurde ik hem. Elke week kwamen er 2 taarten naar de vrijwilligers. En dat doet ze tot op de dag vandaag nog steeds.
1: Geweldig.
2: Op de woensdagavond, want er werken er steeds 8, 9, 10, 11 jongens die dan werk vrijwillig doen.
1: Ja, dan hoef ik mijn vraag eigenlijk niet meer te stellen. Want is er een verhaal over vrijwilligers dat je altijd bijgebleven is? Nou, die heb je eigenlijk al verteld.
2: Ja, ik durf echt te zeggen dat dit soort dingen doe je echt met het collectief. Hè, met het dorp, maar ook met de mensen die echt ook inzet plegen. Hè, die ook echt vrijwillig dit doen. Zonder vrijwilligers was het toen niet gelukt. En was het ook vandaag niet gelukt om die tent, om MFA Knitters gewoon draaiend te houden. Met alles wat we doen, hè, primair vrijwillig en primair voor verenigingen. Ja, dan heb je gewoon heel veel vrijwilligersuren nodig.
1: Heb je wel een spannend moment gehad tijdens de verbouwing? Je denkt van, oei, als dat maar goed gaat.
2: Nou ja, ik vind altijd, alles is relatief. Hè, dus als vandaag niet lukt, dan lukt het morgen wel. Dus dat is wel een beetje de grondhouding hoe wij er naar gekeken hebben. Maar ik denk, als je dit bijvoorbeeld zou vragen, we hadden ook een bouwpastoor, hè, zo noemden wij die. Hè, dat zijn maar een van onze lokale ondernemers die heel erg actief is in de aannemerij. Ja, die heeft wel eens een paar keer, denk ik, 's nachts gedacht van, komt dit wel goed? Maar dan is het ook wel een beetje van, even nadenken, even een stapje terug, 2 stappen vooruit. Dus we hebben denk ik nooit met de hand in het haar gezeten om te denken van, dit komt niet goed. We hebben altijd weer gezocht naar een oplossing.
1: Oké, nou dan gaan we weer een stukje muziek luisteren en dan komen we daar terug. En dan zometeen gaan we kijken wat Knetters vandaag betekent voor Fortemulhem en voor het Land van Kuik. Want daar heb je nog een aanvulling op, hè?
2: Yes.

0: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
1: Welkom terug bij Stichting Welzijn Ouderen Landverkijk, bij Omroep Landverkijk. We zijn aangekomen bij ons laatste gedeelte van ons gesprek met Maarten hebben over Kennelis in Fortemulhem. Een initiatief dat inmiddels door veel dorpen als inspiratiebron wordt gezien en gaan ook bekijken. Maarten, we hebben al heel veel gehoord over Kennelis. Inmiddels is Kennelis niet meer weg te denken in Fortemulhem. Had je dit succes ooit durven te dromen?
2: Heel eerlijk, ja. Ik denk wel dat wij snapten toen het moment daar was van dat er iets moest gebeuren. Van het gemeentehuis, Café Spoorzicht en Jeugdhonk. Dat we wisten dat als we dit goed doen, dan wordt iedereen in het dorp daar blij van. En wordt het dorp daar beter van. Dus dat is gelukt. En dan is het wel heel mooi om te zien. We zijn nu 8 jaar open. Eergisteren hadden we onze verjaardag, 1 juli.
1: Nou, wat goede timing om jou dan uit te nodigen.
2: Goede timing, ja. Maar het is wel mooi om te zien dat het ook echt uitgekomen is wat we wilden. En eigenlijk nog meer dan dat, denk ik. Want het dorp heeft meer verenigingen gekregen. De leefbaarheid is absoluut toegenomen. Je ziet ook dat het dorp aantrekkelijker is geworden voor mensen om daar te komen wonen. Hè. Afgelopen 3 jaar zijn er meer dan 50 woningen opgeleverd. Hè. Dus de snelst groeiende kern in Landverkuik in procenten gemeten. Ja, dat komt voor een deel, niet alleen maar door een deel, weet ik zeker, doordat Kennelis doet wat het doet en echt het hart is van het dorp.
1: Ja, jullie hebben al veel bekendheid in het Landverkuik. Je ziet ook dat er diverse mensen komen die ook zo'n project willen starten. Ja. Komen die vragen ook uit het dorp? Zijn er mensen die komen vragen hoe jullie het de een en ander uitgezet hebben?
2: Ja, heel veel. En dat is ook fijn. En wij staan er ook altijd voor open. We delen echt alles. Hè. We zijn wat dat betreft maximaal transparant. Niet dat we alles beter weten, maar we hebben wel natuurlijk een hele keer het traject doorlopen. En iedereen moet het op zijn of haar manier doen. Maar ik denk dat wij de afgelopen jaren meer dan 60, 70 clubjes op bezoek hebben gehad vanuit vergelijkbare projecten. Sommigen waren uit Gelderland, uit Brabant, Limburg. En die komen gewoon kijken om inspiratie op te doen, te leren van onze fouten. En wij delen het allemaal. En dan zie je wel dat is ook leuk om te doen. Want dan kun je andere mensen weer een klein beetje op gang helpen. En iedereen moet het vervolgens proberen te vertalen naar zijn eigen locatie.
1: Nou, je hebt al een paar keer aangegeven. Want jij vindt het wel heel erg belangrijk. Want een advies die jij waarschijnlijk al een klein beetje gegeven. Hoe belangrijk is dat je zo'n voorziening in het dorp hebt?
2: Ja, in mijn ogen is dat cruciaal. Voor kleinere kernen, hè, gemeente Landverkuik, waar wij onderdeel van zijn met Fortum, 33 kernen. Kijk, bijzondere gemeenten met heel veel kernen, maar ook relatief kleine kernen. Je ziet gewoon dat leefbaarheid in het algemeen, dus gewoon zorgt dat mensen ook gewoon prettig kunnen leven, fijn kunnen wonen, ook zakelijk te kunnen doen, maar ook gewoon hun eigen ding kunnen doen. Hè, qua privé, qua verenigingsleven, qua activiteiten, qua rouw en trouw, dat allemaal kan gebeuren. Ja, daarvoor is in mijn ogen een dorpshuis een centraal punt, is cruciaal. Als het kan met de horeca is dat natuurlijk meer dan prima, misschien zelfs is dat ook heel fijn. Maar als je dat niet meer kunt, omdat het dorp dat te klein is, dan is een locatie à la Kennelis, maar dat geldt straks ook voor dorpen als Groeningen, het geldt voor dorpen als Holte, Stevensbeek, Wilberdoord, Landhorst, het geldt voor heel veel plekken in onze gemeente, wat dit cruciaal is om uiteindelijk ook zeg maar, onderdeel te blijven van een leefbare en bruisende kern.
1: Ja, we hebben inderdaad 32 dorpen, 1 stad, 33 ja. Hè? Ja. Dus dat betekent, en je zegt er zijn 22 dorpen die onder de 2000 inwoners hebben.
2: Ja, daar hadden we het net in ons voorgesprekje over. Het zijn er overigens iets minder, maar de helft van de gemeente Landverkuik zit inderdaad onder die grens. Ja. En we hadden het straks ook even over. Ik ben inmiddels ook lid geworden van de gemeenteraad. Zit mogen worden in Landverkuik. Verkozen bij de verkiezingen in maart, jongsleden. En dat was eigenlijk nog niet eens misschien wel mijn absolute ambitie. Maar ik ben, tenminste eerder niet, maar ik ben eind vorig jaar getriggerd door het feit dat er toen wat discussie ontstond over de ruimte die een park commerciële locatie krijgt om ook in kleinere kernen feesten van persoonlijke aard te vieren. Hè. Dus voor mensen zoals ik die uit het dorp komen, of mijn moeder, of de verenigingen die het sowieso al mochten, maar ook mensen die daar hun eigen bruiloft willen vieren, of andere activiteiten. En gelukkig is dat recent, vorige raadsvergadering, is dat in de huidige, of in de nieuwe APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, is dat weer mogelijk gemaakt. En daar ben ik heel blij mee. Want dat was een van mijn drijfveren om ook in die politiek te stappen. En gelukkig hebben mensen mij daar ook dan voorgestemd gekregen om dat überhaupt te mogen. Maar daardoor zie je wel dat er weer wat meer ruimte komt in die kleinere kernen, in die kleinere parkcommerciële locaties, om dit ook te blijven doen. En daardoor blijft in mijn ogen de kans op leefbaarheid in kleine kernen ook meer geborgd.
1: Dus je maakt je eigenlijk ook een beetje hard voor die kleine dorpen, dat die zeker zo'n AFM MFA erin hebben?
2: Ja, dat is een van mijn persoonlijke drijfveren. Ik geloof heel erg in kleine kernen en in de kracht van het dorp. En ook in de kracht van samenwerken en vrijwilligers in kleinere kernen. Dat was voor mij de reden om toe te treden tot team lokaal. En uiteindelijk ook daarvoor in de gemeenteraad te mogen plaatsnemen. En ja, mijn speerpunt daarbinnen is, laten we zorgen dat we ook de balans houden tussen grote en de kleine kernen. Hè? Want gemeente Landverkuik doet het met 100.000 inwoners, 33 kernen inderdaad. Maar we zijn erin allemaal even belangrijk. En kleine kernen hebben ook recht op voorzieningen en ook recht op leefbaarheid. Tuurlijk binnen de mogelijkheden, maar een school en een dorpshuisachtige invulling met een paracommerciële bestemming is in mijn ogen cruciaal voor leefbaarheid in de kleine kern.
1: Ik kan het niet laten. Ik ga een keer even terug naar Knellis. Hoe kom je de naam Knellis? Dat wil ik eerst zo.
2: Ja, dat had je kunnen bedenken, denk ik, Henk. Maar je weet misschien als je Fort de Mulhem een klein beetje kent. Je zei straks in de inleiding. Fort de Mulhem had ooit twee beschermheiligen. De ene was Sint Hubertus en de andere was de heilige Sint Cornelius. De kerk heet ook de Sint Corneliuskerk. De hoofdstraat heet ook de Sint Corneliusstraat. Als je nou een beetje dialect begrijpt en je verpassert Sint Cornelius een beetje naar het knauwende Vortumse dialect, dan wordt het al heel snel Knellis. En daarom is het Knellis geworden. En dat is achteraf een hele goede naam gebleken. Want iedereen omarmt inmiddels die naam. En als je in Vortum zou rijden en je kijkt op het plein voor Knellis, dan is daar een kunstwerp gebouwd. Dat is recent geplaatst en geopend trouwens nog door wethouder Willy Hendricks. Als dank voor haar bijdrage. In dat kunstwerk zit ook de heilige Sint Cornelius heel mooi verwerkt. Dus dat is een heel mooie verwijzing naar de naam van Knellis.
1: Alle reden om eens een keer even naar Fort de Mulhem te rijden. Want daar hebben ze een mooie weg aangepast. Dus
2: ja, prachtig dorp. En ook heel mooi om te komen kijken. Midden in het dorp, kan niet missen.
1: Ja, nee, klopt. Zijn er nog dromen voor de toekomst van Knellis?
2: Nou ja, dromen zijn er altijd. Wat wij hopen is dat we vooral kunnen blijven doen wat we vandaag doen. Dus zorgen dat we er voor iedereen zijn, hè? Jong en oud. Want we hebben echt heel veel activiteiten, ook voor de KBO-achtigen, maar ook voor de jeugd. En ook vanuit de verenigingen. Dus dat gaat echt alle kanten op. Dat is denk ik cruciaal, hè? Dat we voor iedereen de plek blijven waar je ook je activiteit kunt vieren. Waar je ook verdriet en vreugde kunt beleven. Want dat is wel belangrijk, denk ik. Ja, en we hebben nogal wat ambities om het verenigingsleven wat beter te ontzorgen. En nog wel meer dingen te doen. Maar als we het kunnen doen zoals we het vandaag doen en de afgelopen 8 jaar. Dan ben ik mag vandaag voorzitter zijn. Dan is deze voorzitter daar heel erg trots op. Dat we samen met ons bestuur en al die vrijwilligers. Zijn er meer dan 60 hè, die vandaag nog steeds actief zijn. Dat we dit kunnen doen met en voor ons dorpje Fort de Mulhem.
1: Stel dat er iemand over 15 jaar vraagt, wat is Knellis eigenlijk? Wat hoop je dan dat ze zeggen?
2: Nou ja, over 50 jaar dan is de kans zeker niet meer bij die vrij
1: Ik ook niet.
2: Dus ik hoop dat ze dan zeggen van, goh, dat hebben die mensen in 2014 goed gezien. Dat er een mooi kloppend hart is in het dorp van Fort de Mulhem. En dat er nog steeds dan het kloppend, bruisend hart is van een dorp die nog steeds leefbaarheid met hoofdletters schrijft. En waarin inwoners, verenigingen en leefbaarheid hand in hand gaan.
1: Heb jij nog iets toe te voegen over politiek? Heb je al een beetje gehad, hè, omdat je erin zit? Wou je daar nog iets van vertellen? Of zeg je van, dat heb ik eigenlijk gezegd, Henk?
2: Nee, politiek. Ik denk dat we als gemeente, ik ben blij dat we als team lokaal onze bijdrage kunnen leveren aan vooral leefbaarheid en balans in deze gemeente. Dat we ook een lokale belang, het team lokaal, dat we dat ook op een goede manier kunnen inbrengen in het totaal. Dus daar vind ik fijn dat ik dat kan doen. En verder, ik vind het leuk dat ik met jullie even dit verhaal moet delen. Want Knellis, het is een wonderlijk verhaal, maar het is ook een heel mooi verhaal.
1: Oké, dus is dat misschien ook je eindwoord? Of zeg je van nou, als je nou één zin maakt en je zou zeggen van het hele avontuur wat je meegemaakt hebt, wat zou je dan zeggen? Wat zou die zijn?
2: Nou, ik denk dat ik dan ik hou van muziek, hè. Dat weet jij sowieso. Ik hou ook van Nederlandstalige muziek. Kijk, Marco Borsato zingt in een van zijn grootste hits, de meeste dromen zijn bedrog. Heel vaak is het ook zo, maar als ik de droom van Knellis terughaal naar nu, inmiddels bijna 15 jaar geleden, dan zie je wel, vaak zijn dromen bedrog, maar als je maar genoeg gelooft in je droom, dan komen de mooiste dromen ook uit. En dat is wat hem gebeurt.
1: Maarten, hartelijk dank voor je komst naar de studio van Omroep Landverkijk en voor het delen van de inspiratie, het verhaal van Knellis. Een verhaal over visie, samenwerking, vrijwilligerswerk en vooral over wat een dorp kan bereiken als mensen samen de schouder onderzetten. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heeft u dit gesprek gemist of wilt u nog een keer terugluisteren? Dat kan altijd bij Omroep Landverkijk. Zondagmiddag om 5 uur en we zijn er op dinsdagavond om 7 uur.

0: Goeiedag, Mietje.
1: Ja, goeiedag. En goeiedag, Martin natuurlijk. En al diegenen die zitten te luisteren.
2: Ja, precies. Nou, we hebben mooi weer gehad. Je hebt een vervelend ding gehad de afgelopen weken. Maar het is Nederland zelf te verloren. Dus het zijn moeilijke weken geweest, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Maar vandaag is het toch ook voor Boksmeer iets bijzonders. Want buurtvereniging Boksmeer West, die bestaat 80 jaar.
2: Oh.
1: Dus net voor degenen die niet weten, ja, ik vind het toch, die hebben zich 2 jaar na de oorlog als buurtvereniging opgericht.
2: Ja.
1: En moeten kicken, nou vandaag vieren ze dan het feest tussen 80 jaar bestaan.
2: Toen waren jij 3 jaar of 4 jaar?
1: En even kijken, toen was ik 80, voor 2 jaar terug.
2: Ja. Nou, leuk man. Hey, ik ben benieuwd, brandbos.
1: Ja, ik dacht nou, toevallig troffen we van de week nog een paar collega's, oud-collega's van Loet, en die gingen nog iedere week biljarten. Ik dacht, laat ik daar eens wat van doen.
2: Leuk.
1: Dus biljarten. 1 keer in de week treffen ze elkaar, de 55-plussers. En een enkeling zelfs 80 jaar. Ze speulen om de punten op het groene laken. De karambols die ze moeten maken. Verwrongen het gezicht, bibberend de hand. Dik van rood of overband. En rolt er een bal in de verkeerde hoek. Dan wordt er gezucht, gemopperd, soms gevloekt. En de toeschouwers, die verdoen hun tijd met verhalen over ziek zien, doodgaan of erfelijke kwalen. En de schoene mop, dat mag op zijn tijd. Dan wordt er gelachen en dan hoorde roepen, stilte jongens, wedstrijd.
2: Leuk. Ja, want dat is inderdaad zo. Dus. Hey, ja. Heel erg leuk, Mientje. En ik zou zeggen, nog een hele fijne week, want het wordt weer mooi weer.
1: Ja, jullie ook. En precies wat je zei, geniet van de zon en tot volgende week.
2: Hartstikke fijn. Dankjewel. Tot ziens.
1: Houdoe.
2: Dag.

0: having relatives or friends on flight number 1203. Please report to the chapel across the street.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Experts pleiten voor een nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn na een reorganisatie tijdelijk gestopt met uitzenden. Premier Péter Magyar zegt dat daarmee een einde komt aan propaganda uit de Orbán-periode. Na hervormingen hervatten de omroepen hun nieuwsuitzendingen. Ook bij commerciële zender TV2 zijn de nieuwsdirecteur en presentatoren vervangen. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een

0: Roepland van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer.
8: De zomer op Omroep Land van Kuik.
9: We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

We zijn begonnen met Boyzone en met een rustig nummer, No Matter What. Het was hun 13e single en scoorde in Nederland er hun eerste nummer 1 hit mee. Queen, David Bowie, Steve Miller Band. Maar eerst, Don't Get Me Wrong, dit is het nummer van de Britse-Amerikaanse band The Pretenders. In de eerste single van hun vierde studioalbum Get Close uit 1986. En scoorde zij er hun eerste nummer 1 hit mee.

Steve Miller Band, Joker. Het opvallende van deze plaat is dat hij niet hoger kwam in de top 40 als de 18e plaats. In Amerika stond het weken lang nummer 1. En Under Pressure van Queen en David Bowie. Een plaat uit 1986, maar werd pas in 1988 op zin gezet. Een plaat die een gigantische hit wacht. Wereldwijd. De Pretenders starten we deze serie met Don't Get Me Wrong. Hebben we nog wat oudjes klaarstaan? The Beach Boys met Cotton Field. Banana, Rema en Fun Boys 3. It ain't what you do. It ain't the way that you do it. Maar eerst champagne en hou

close. En de hits van nu.

0: Bruno Mars, Look Out of Heaven, één van zijn vele hits. En met deze plaats stond het wereldwijd nummer 1 in top 10. Boys Town Gang. Then Can't Take My Eyes Out of You. Een disco hit uit de jaren 80 van de 20e eeuw. En ze scoorden nog meerdere hits. Dit was er eentje van. Buzz Gags met Lido Shuffle in 1977. De zanger van blues, rock en soul. En daarvoor, diep terug in de tijd, 1961. Een van zijn hits in zijn jeugd gemaakt. Bobby V met Rubberball. Hij deed zijn best om met zijn broers mee te mogen spelen. En hij leerde zijn teksten verbuiten, zodat zijn broers niet om hem heen konden. Maar we krijgen nog Frank Boeien. De darts. Dus blijf luisteren.
1: Je hoort ze allemaal. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

Frank Boeien hoorden we met Zwart-Wit in 1984. Een plaat met een diepere betekenis. Er wordt iemand neergeschoten met het bloed. Maar de taxichauffeur wil hem niet meenemen. Want wie wil er bloed op de achterbank? The Darts met The Boy from New York City. Een Britse band die de doo-wop muziek maakte. Trio Da-Da-Da, I Don't Love You in 1982. En dat doen wij ook. Wij gaan ook Da-Da-Da zeggen. Nu Paul Anka met Lonely Boy. In 1963 was het een hit. Maar we kennen hem ook van Andrew Gold in 1977. En als laatste sluiten we af met Booker T en de M.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Een 18 maanden oude peuter uit Phoenix, na een verdrinking doodverklaard, bleek uren later in het mortuarium toch te ademen. Het kind overleefde en is uit het ziekenhuis ontslagen. Onderzocht wordt of de ouders nalatig waren. Het ziekenhuis onderzoekt de gang van zaken rond de behandeling. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. De grootste olieraffinaderij van Rusland in Omsk heeft na een Oekraïense droneaanval de productie stilgelegd, melden bronnen aan Reuters. Installaties raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval, circa 2500 kilometer van de grens, kan de brandstoftekorten in Rusland verder vergroten. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: Geniet van Hollands glorie bij Omroep Land van Kuik. Nee.

goedenavond. Wat fijn dat jij weer luistert. Begonnen met een nummer van Treintje Oosterhuis. Geschreven door haar vader. Het gaat over loslaten van het verleden. Hoop en vertrouwen hebben in de toekomst. Kansen neem ik nu ook waar. Vanavond in dit uur weer verrassende platen. Sommige zijn misschien wel onbekend, maar niet minder mooi. Kensington, Cornelis Vreeswijk en nog een plaatje die ik niet meer gehoord heb. Het is Afscheid van Volumia. Een lied over het einde van een relatie en het besef dat het vasthouden daarvan geen zin heeft.

0: Elke dinsdagavond. Hollands Glorie met Henk Ermers. Bij Omroep Land van Kuik.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

werk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jans.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven.

Kensington, sorry. De rockband uit Utrecht. Een plaats die we veel hebben gehoord rond het oude nieuwe jaar. Daarvoor Cornelis Vreeswijk met De Nozem en de Non. Een nummer met humor en een kritisch portret. Een blik vol tegenstellingen van De Nozem en de Non. André Hazes gaat zingen. Zij gelooft in mij. En Abel is onderweg. Maar eerst de veelbesproken Marco Borsato met zijn Margarita. Een van zijn vele liederen waarmee hij succes had toen hij van het Italiaans naar het Nederlands ging zingen. En dat begon allemaal in 1994.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

geloofde mij. Oorspronkelijk kwam het uit 1978. Het was geschreven door Steve Gibb en Kenny Rogers. En zij hadden een grote hit mee, net als André. Hazes dus, ja. BZN, nee, die krijgen we direct. Eerst Abel was ook onderweg. Het nummer stond 17 weken in de top 40, waarvan 6 weken op plek 1. In 2025 stond het nummer op de 331ste plaats in de top 2000. Er komt een oude plaat aan. En dat zul je niet geloven, dus blijf luisteren. Het zijn de Tillman Brothers. Een oud opnieuw nummer van Claudio de Breij. Maar eerst een vrolijk nummer van BZN en Pearl Dam. Het tweede nummer dat een nummer 1 werd van deze band.

0: Little Bird, Tillman Brothers. Een puur Indo-rocknummer uit de jaren 1959-1960. Het lied gaat over vrijheid, verlangen en los te komen waarvan dan ook. Daarvoor, Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? Het lied werd in 2009 al geschreven voor de voorstelling Hete Vrede. En het was daarbij het openingslied. Direct krijgen we nog meer meezingers. Wat dacht u van onder andere van Sandy Coast, Rob de Nijs en Ramses? En deze keer met Laat Me, een lied waarvan de melodie werd gepikt van een Frans lied uit 1977.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

The Eyes of Jenny, 1981. Sandy Coast. Het lied werd geschreven door Hans Vermeulen, de liedzanger van de band. En plaat stond tot 2022 in de top 2000. Rob de Nijs, het werd zomer van zijn album Zomer en Winter. Maar die krijgen we nog, want we gaan weer richting de klok van 10. We gaan denk ik afsluiten met The Nits, Naskio uit 1983. En de laatste plaat die dit uur te horen is, dat zullen de Buffoons zijn met Tomorrow is Another Day. Ik zou zeggen, nog een hele fijne avond en

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in een zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. De rechter oordeelde dat onrechtmatige informatievergaring onvoldoende was bewezen. Ook Elton John, Elizabeth Hurley en Doreen Lawrence behoorden tot de aanklagers. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. Experts pleiten voor nauwere EU-defensiesamenwerking met Turkije, dat over een sterke defensieindustrie beschikt. Brussel houdt Ankara buiten EU-programma's, terwijl lidstaten en bedrijven wel samenwerken. Volgens deskundigen voorkomt een Europees raamwerk versnippering en versterkt de toezicht. Vicepresident Sevdet Yilmaz vraagt opheffing van beperkingen op de wapenhandel met Turkije. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Hey,
2: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Graven en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.
3: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
0: Dichterbij dan je denkt.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment.

0: gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bertus Klaassen, 88 jaar en voormalig tekenleraar, heeft zijn droom waargemaakt met de première van zijn speelfilm Rika Forel. Na 15 jaar productie vertelt hij over de uitdagingen van het maken van de film, die gaat over een groep drop-outs. Klaassen zoekt nu een distributeur om de film landelijk en mogelijk internationaal uit te brengen. In Stevensbeek is maandagavond een landbouwvoertuig aan de Lindenlaan volledig uitgebrand, wat veel bekijks trok. Twee brandweerwagens waren nodig om het voertuig, dat gebruikt werd voor het bemesten van een weiland, te blussen. De eigenaar verwijdert het voertuig zelf. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De provinciale weg N321 tussen Grave en Kuik is 2 weken afgesloten voor groot onderhoud. Tot 18 juli om 16 uur. Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de A73, A50, A326 en N324. Fietspaden blijven grotendeels open, maar fietsers moeten bij de kruising Overlaat-Schaarweg omrijden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.